0: Govast.
1: U shadrycion! Vial vium, aj sens jef toshiba aprankanishi, jez rapagich gner! Shtapek dzerg beret ashkararchak haj sens jef toshiba aprankanishi, tvain jef kentsagayin tehnika, jez rapagich ichetsvats gnero! Isk hima, u shadrutyun! Katarek gnumner sksats 99,900 dramits, jef masnaktsek partadir shahumov super gndak khagharkutyane! VLV, 22 tari, arachatarneri kohkin!
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: U shadrycion! Vial viju, aj sens jeftosh i ba aprankanishi, jez rapagic gner! Shtapek dzerg beret ashkararchak haj sens jeftosh i ba aprankanishi, tvain jef kentsagayin tekhnika, jez rapagic i chetsvats gnero. Isk hima, u shadrutyun! Katarek gnumner sksats 99,900 dramits, jev masnaktsek partadir shahumov super gndak khagharkutyan. VLV, 22 tari, arachatarneri kokhkin.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840